0: bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are just perfect.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: इसलिए कि दुनिया
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
4: या चुप रहूं
5: ना
4: दिल में मेरे आज क्या है

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines. Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Lenotsi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Lenotsi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Forensische dienst vond botresten in Roggebotsebos. Geen match met vermiste Mark Jaskolski. Verdachte van 42 jaar blijft vast. De spitsstrook op de A50 bij Wolfheze blijft 2 weken dicht door overhangende takken. Veiligheidscamera's zijn geblokkeerd. Het vliegdekschip USS George Washington arriveert in het Midden-Oosten om de uitgeputte USS Abraham Lincoln af te lossen. De Lincoln keert terug naar San Diego. Gregory Lenatzi is veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op buurman Mark P. Mark ligt in semi-vegetatieve toestand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor het migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken. En dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंड ने उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marp. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie over het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: अर्पणमस्तु।
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle 3 de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: 1 minuut over 7:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Het is vrijdag 21 augustus 2026. En dit is Good Day with RJ tot 9 uur hedenochtend. Het programma met daarin de actualiteiten en ook de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Ik hoop dat u goed geslapen hebt. Ik ben als een fris hoentje weer uit bed gestapt. Gedoucht, iets gegeten, koffie gedronken, ja, hoort er allemaal bij. En voor degenen die vandaag vrij zijn, die liggen nog even een beetje in bed. Maar dan heb je toch wel het gevoel van, ik moet opstaan, want ik ben wakker. Ja, dat heb ik tenminste hoor, het lijkt alsof dat bed me dan bijt hoor, dan moet ik eruit. Anyway, laten we maar gelijk beginnen met de songs die ik voor u heb uitgekozen. Dilko Sirf, Teri Talash Hai.
1: Insaan kisi ko paane ke liye nahi, बस उसकी एक झलक के लिए जीता है और मेरा दिल आज भी सिर्फ तेरी तलाश में है।

Zo staat het hart zoekt alleen maar naar jou. En dat was een heart-touching song van Atifaslam. Mooi toch? 6:07 uur geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Wat u ook allemaal gaat doen. Productiviteit en succes wens ik u toe.

Ja, heel heel mooi om dit weer eens een keer gehoord te hebben, nietwaar? BNTH uit 2013 naar filmkanaal Her Race toe. En dan hebben we de film. Ja, het is er nog steeds niet hoor. Zit nog steeds te wachten op een AGT 3. Maar ze zeggen dat dit dus daaruit is. Het is ook een van de songs die in de eerste AGT voorkwam. Vishal Mishra.

0: Dat zijn al die prachtige liedjes die je te horen krijgt hier bij Ojala Radio, nietwaar? En dat zijn van die geweldige songs.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
0: Inmiddels geworden 13 minuten voor 7, dus tijd geworden voor, dat ik nu de 90's voor je ga inzetten. Even kijken, zal ik deze zetten of zal ik eerst hiermee beginnen? Ik heb er een aantal weer altijd, hè. En dan denk ik weer, dat is een hele leuke, maar die is een beetje te snel. Dus dan denk ik dat ik maar voor deze ga uit de film. Ja, Gungut Me, dat is uit de film Vijayta. Gungut Me Mukrako. Een duet dat u te horen krijgt van Alka en Odit.

Ja, dat hebben we dus ook weer erbij gehad. En dan heb ik al heel wat appjes binnengekregen. En nog ook een heel mooi complimentje erbij gehad van Imroji. Dank u wel allemaal. Ik ga straks na de commercial break dan de namen erbij halen. Maar voor nu ga ik door naar mijn tweede song uit de 90s. Ja, deze is uit 1996. Haar filmke naam heet Bekabo. En we krijgen dan inderdaad andermaal Udit Narayan en Alkaji, de trendsetters van toen, te horen hier in de 90s. En dan heb ik dit liedje dus voor je. Chun liya maine tujhe.

0: yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm gurm warme brassa namens Brasserfest. Brasserfest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toet een jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit de scene op één event Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasavest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasavest.nl. Get it now on brasavest.nl. Brasa Vest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa.

0: irriteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsak. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good David RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat. Ghar ghar mein. Oto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisaat. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

0: 8 minuten over 7 inmiddels geworden. Een hele mooie vrijdag aan u allen toegewenst. En ja, hoe het schema eruit ziet voor vandaag. Na 9 uur krijgen we dan Subhaas, die u ook weer aangenaam gaat bezighouden tot 1:00 of 12:00. En weer daarna komen, gewoon blijven luisteren naar your favorite radio station, Ujala Radio. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Wimla daar in Den Haag. En My Matchmaker in Amstelveen is ook druk bezig met plaatjes te sturen. En dat is er niet 1 of 2, maar wel 100 die je stuurt als het niet meer is. In elk geval, My Bro Rakesh, je bent ook van de partij. Een fijne dag ook voor jou. Riekalu, hartelijk dank ook voor je appje. Hi, Haji Abdul Wahab Dennis, Blessing Friday. Ook voor zus Lina zeg ik Blessing Friday. Imro G, hartelijk dank. Imro uit Groningen, wat een mooi compliment heb je me gegeven. Dankjewel, dankjewel ervoor. Dat jullie 's morgens wakker worden met mijn verslavende stem. Dankjewel. En ook Leila wil ik een hele mooie dag toewensen. Hartelijk dank ook voor jouw appje. En ja, we missen allemaal de zon. Maar goed, die komt er straks zeker wel weer aan, hoor. Kijk, gisteren was hij er ook wel weer. En toen was het best wel lekker weer geworden, hè. Dus straks ga ik je ook wel doorgeven hoeveel graden het ook alweer wordt. Dus blijf gewoon afgestemd op your radio station.
1: Hot

Ja, dat was echt een hele leuke ook weer. Uit mijn wapens, Aonga. En dan gaan we gelijk door naar Mandakini Bora met deze Chapanchori title track.

ik weet het, het is nog vroeg, het is nog vroeg. En dan begin ik al met deze liedjes. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal. 18, 19 minuten over 7. Strakjes gaan we het weerbericht doornemen. Op dit moment zie ik zo'n 14 graden dat Weerplaza aangeeft. Ook nog bewolkt erbij. Maar ja, strakjes na 8 uur dan zal het zonnetje wel doorkomen hoor.

hebben we dat ook weer gehad. Natasha Sees samen met Shreya Ghoshal en Sai Lee Khare, die hebben dit liedje uit Tico Wets Shiru gezongen. Ja, dat was weer een lekker op tempo. Nu nog eentje erachteraan. Della Bella.

Midella Bella. Leuk liedje was dat ook weer. En appjes heb ik ook alweer wat binnengekregen. Krijg je strakjes van me te horen? Even nog deze mooie song uit Terrajaar, hoe mij. Even wat rustigs erbij, toch? Doem hier zip jaren.

0: Dat was weer zo'n prachtige song hier bij Ojala Radio, nietwaar? En dat brengt ons ook weer naar, ja, klokkenslag 7:30 in de uitzending van Ojala Radio.
1: Namaskar, mijn Malka Yagnik, en aap sun rahe hain Ojala Radio. Tu jaane hai to?
0: Hanji, aap jaanti hai. Aap jaanti hai. En wat het weer betreft, nou, tijdens de eerste uren geeft weerplaatsen aan, komen er vooral buien in de kustgebieden voor. Landinwaarts is het nog een tijdje droog. En uiteindelijk breiden de buien zich uit over vrijwel het hele land. Nou, daar moeten we aan geloven, hè? En ook onweer is er mogelijk. Tussendoor is er ook wel wat ruimte voor de zon. En bij matige noordwestenwind wordt het maximaal 18 tot 21 graden. Ja, daarmee moeten we doen. En morgen wordt het weer 1 graadje minder. Zo gaat dat iedere keer dan ook weer, hè. 1 graadje wordt er dan wat minder. Maar, oké, dan gaan we met de nieuwtjes beginnen. Maar laat ik ook eerst de mensen die me appjes hebben gestuurd nog ook bedanken. Marian uit Groningen, hartelijk dank. En ondanks dat je niet al te best geslapen hebt, hoop ik dat het nu wat beter zal gaan. Maar nu ben je wakker, hè? En je luistert naar Ojala Radio. Dankjewel voor je appje. Ook Mila wens ik een mooie dag toe. Raj, hartelijk dank. Een fijne dag ook voor jou. En Lachman Badluji, hartelijk dank daar. In Scheveningen wordt het weer een drukke dag, hè? Zoals altijd. Maar wij gaan dus met de nieuwtjes beginnen. Wat heb ik voor u allemaal? Ja, even kijken als ik die als eerste zal doen. Nou, weet je wat? We gaan eerst hier naartoe, ja? Het klinkt als een goed filmscript, maar voor de 53-jarige Daniel en José 32 was het deze week bittere werkelijkheid. De twee Mexicaanse vissers die op de Stille Oceaan vermist waren, zijn na 5 dagen teruggevonden in een drijvende koelbox. Het tweetal dobberde ruim 240 kilometer voor de kust van Mexico. De vissers vertrokken donderdag 13 augustus vanuit Paredón, een vissersplaatsje in het zuiden van Mexico. En met hun vissersboot gingen ze de zee op, maar een dag later was er geen radiocontact meer mogelijk met de boot en de mannen. Tijdens het laatst bekende contact bevonden ze zich zo'n 120 kilometer voor de kust van Mexico. En in een grote zoekactie zette de kustwacht meerdere schepen en helikopters in. Wat er precies met de vissersboot is gebeurd, is nog niet bekend. Volgens de eerste verklaringen zou hun boot na een zware golf zijn getroffen. En toen is het vaartuig gezonken. Ja, en dan hadden ze gelukkig nog die koelbox daar zo bij zich. En daar zijn ze dan ingekropen. Maar hoe groot was die koelbox nou? Ja, groot genoeg om beide erin te laten zitten. Een blauwe koelbox zie ik hier zo. Het bleek verrassend genoeg de redding van de vissers te zijn. En die zouden dan dagenlang hun geïmproviseerde reddingsboot zijn geweest. Ja, zo zie je maar. Dat is toch wel fantastisch. Ze hadden beide een engeltje op hun schouder, kan je zeggen. En nog meer nieuws heb ik voor u. Even kijken wat het weer ons nu nog verder geeft. Ja, een rechtbank op het Indonesische eiland Bali die heeft gisteren donderdag een Zwitserse toerist veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. De 26-jarige Lucian Andrin Zegragran zou een heilige Balinese hindoeïstische traditie hebben beledigd. Nou, en dat pikken ze gewoon niet, hoor. Zegragran werd schuldig bevonden aan het overtreden van het nieuwe Indonesische wetboek van strafrecht door berichten op social media te plaatsen over de hindoeïstische dag van stilte. Op die dag zijn de stranden en straten op het eiland leeg. Mensen moeten die dag thuis blijven en worden aangespoord om stil te zijn en te mediteren. De beperkingen gelden voor iedereen, ongeacht religie of nationaliteit. En of je nou ingezetene bent of toerist bent, je moet je aan de regels houden. Alleen speciale patrouilles zijn die dag buiten om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Zelfs op de luchthaven, op het eiland, is het die dag dan ook dicht. Tijdens de heilige rustdag zou de Zwitserse toerist Instagram-berichten hebben gedeeld waarin hij zegt naar het strand te gaan. In een van zijn video's zou hij de traditionele dag gek hebben genoemd en een scheldwoord hebben gebruikt. De berichten werden online massaal gedeeld. Ja, en niet veel later wisten de autoriteiten hem op te sporen, waarna hij werd gearresteerd in de villa waar hij verbleef en dat was niet ver van het toeristische Kuta Beach. 1 jaar heeft hij dus gekregen. Nou, zo zie je maar. Je moet je aan de regels houden als je ergens bent. Als je ergens woont, moet je je ook aan de regels houden, ook als toerist. Moet je niet zulke rare dingen gaan zeggen. Dat is niet netjes, ja toch? Dat is helemaal niet mooi als je dat soort dingen gaat doen. Ik heb nog meer nieuwtjes voor je, maar wij gaan eerst naar een mooie song uit de jaren 70.

prachtig lied hebben we gehoord daarnet, niet waar? Uit de film Malsum, gehaald van 1975. Oké, we hebben pas de zonsverduistering gehad, hè. En er wordt niet voor niets gehamerd erop dat je een speciale veiligheidsbril, als het ware, moet dragen. Want wat blijkt nu? Na de gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus zijn zeker 18 mensen geregistreerd met schade aan het netvlies door het kijken in de zon. Volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, NOG afgekort, gaat het om 5 kinderen en 13 volwassenen. Het NOG heeft geen officieel onderzoek gedaan, maar in de week van 12 augustus zijn oogartsen uit heel Nederland gevraagd om het aantal patiënten met oogklachten door de zonsverduistering te noteren. En de meerderheid van de meldingen gaat om het zien van vlekken en is dus volgens het NOG van milde aard. Een enkele oogarts meldt een ernstiger beeld. Of de getroffen patiënten volledig zullen herstellen, is nog niet te zeggen. Het NOG verwacht dat er over een jaar een beeld kan worden gegeven van het uiteindelijke herstel. En verder meldt het NOG dat uitgebreide media-aandacht voor veilig kijken naar zonsverduistering mogelijk voor de bewustwording heeft gezorgd. Anders was het misschien nog veel meer geweest. Ja, wij denken ook altijd, oh, we kunnen van huis uit wel kijken ernaar. Maar ook dan loop je risico. Enfin, nog ander nieuws. Het Amerikaanse vliegtuigschip, de USS George Washington, is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan om een ander schip af te lossen. De 5000 bemanningsleden van het vliegtuigschip USS Abraham Lincoln zijn uitgeput, zeggen hun familieleden, na meer dan 240 dagen ononderbroken op zee. De Lincoln is vandaag dus begonnen aan de terugreis naar San Diego. Het vliegtuigschip Lincoln vertrok op 21 november vorig jaar voor een missie van 4 à 5 maanden in de Stille Oceaan. Maar het liep anders uit. Ruim een maand voordat de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari begon, vertrok het schip naar het Midden-Oosten. En nu, bijna 9 maanden na vertrek uit de VS, ligt het nog steeds in de Arabische Zee. Vandaar dat ze nu hebben aangedrongen, de familieleden, om vervanging voor hen te zoeken. En gelukkig, dat is dus nu onderweg. Ja. Zo krijg je al de nieuwtjes hier te horen. Het aantal juridische conflicten rondom auto's en andere motorvoertuigen is de afgelopen jaren fors gestegen. En dit komt niet alleen doordat er meer voertuigen zijn, maar ook door technische complexiteit van de voertuigen, personeelstekorten, terugroepacties en sterkere juridische positie van consumenten. Ja, die staan nu steviger in hun schoenen en trekken al gauw aan de bel als iets gebeurt. En die conclusie wordt getrokken door de Stichting Achmea Rechtsbijstand, SAR afgekort. En deze juridische dienstverlener ziet dat er vorig jaar bijna 5.451 juridische geschillen over gemotoriseerde voertuigen zijn gemeld. In 2021 ging het nog om ruim 3.000 van dit soort klachten. En het is dus een stijging van 78%. Het aantal meldingen blijft ook in de eerste helft van 2026 onverminderd hoog, schrijft Sarah.

van Kerkory hebben we dus gehad. Oei, zo hard in mijn oor. Ja, dat was dus van Gurrendhalle. En nu gaan we naar deze mooie song ook weer. Uit Baby John.

Het was weer even een fijne song hier bij Ojala Radio. Ook even kijken naar de appjes voordat we onze 70-jarige song gaan afdraaien. Antijassie, dank je wel. Fijne dag ook aan u toegewenst. Ook de groeten aan Naida, Naima en Zohaira. En ook Satya wens ik een mooie dag toe. Roos, hartelijk dank. Ook voor jou een blessing day. Margriet en Waldo. En ook heb ik van Yvonne Dowlet een appje gekregen. Van Jante Tagelou ook een mooi appje. En dan zie ik hier nog eentje. Staat alleen geen naam bij. Dan moet ik weer gaan zoeken van wie dat is. Verzoek is toch om altijd wel je naam erbij te zetten. Dan hoef ik niet te gaan zoeken van wie dat is. Dus ik hou het maar op een anonieme. Oh, dat is van Jenny. Dankjewel, zie je. Ik moet even gaan zoeken. En dan vind ik het wel. Altijd wel je naam erbij zetten. Ik kan niet alle telefoonnummers onthouden. Dus, en hartelijk dank ook Jenny. Ook voor jou een fijne dag toegewenst. En nu zou ik wel mijn liedje gaan opzetten. Maar die is nu eigenlijk weer veel te lang. Maar goed, we gaan het toch erin zetten hoor.

live vanuit de Hoofdstad.

En daar vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Het is bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to Tejan Goja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutta Yar Hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwa Kinaag, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

Ja, ja, het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En al

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tujane toch. Tujane toch. Abuja Radio. Sabse barkawala.

9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, straks heb ik zeker nog wel een berichtje voor je hoor. Of van Suriname. Dus blijf gewoon afgestemd. Lekbeertje, dank u wel voor uw appje. En ook de groeten aan uw pariwaar daar in Purmerend. Ook Farida Ramjan wens ik een mooie dag toe. Firoza, have a nice day daar ook in Almere. En ook zus Iden wens ik een fijne, fijne Blessing Friday toe. Dat geldt voor iedereen uiteraard. Oké, dan is het ook weer tijd geworden voor de 80's. En die 80's heb ik vandaag, uit de 80's heb ik vandaag uit de film Aisha, deze van Letta G voor u eruit gehaald. Oh.

0: dit prachtige lied van Letta G brengt ons naar 7:15 in de uitzending van Ujala Radio. Hartelijk welkom allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. Ja, je hebt ook van die laatslapers, hè? Mensen die laat naar bed zijn gegaan en dan ook weer later opstaan. Ik zei ook dat ik ook nog een nieuwtje of twee voor je heb. Dat krijg je strakjes van me te horen. Laten we eerst nog gaan naar een andere prachtige song. En dat is deze.
1: Hey, dil, tere, jazba.
0: Rahman heeft de muziek gemaakt. Javed Akhtar heeft hem geschreven.

Jabitali was dat samen met Anandi Joshi. Music by E. Rahman. En geschreven door Javed Akhtar. En is uit de film Betwara 1947. Waarin Sunny Deol, Preeti Zinta en Shabana Azmi onder andere inspelen. Ik heb je ook al eerder een andere song uit die film laten horen. Hè? En dan even kijken wat we nog meer hebben. Ja, laat ik deze nu ook voor je afdraaien. Want ik heb het al een tijdje in de player staan. Je weet dat ik af en toe ook wel eens een reggae song afdraai. Lerke Bari Anjani, hè? Reggae style.

de reggae-groep, kan je zeggen, ja. En volgens mij zijn het allemaal deels Indonesische meisjes, Singaporezen kan het zijn. Maar de zangeres zelf, die lijkt niet op een Nepalese, Javaanse of Indonesische. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Maar ze kunnen wel goed zingen, hè. 8:55 inmiddels geworden. Laat ik even gaan naar dat nieuwtje dat ik nog voor u had. Want in Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten op het stationsplein, vlakbij of voor het politiebureau. Rond 1:00 afgelopen nacht was daar een verdachte situatie ontstaan, meldt de politie. En wat die verdachte situatie precies inhield, kan een woordvoerder van de politie nog niet vertellen. Bij het schietincident werd een man in zijn been geraakt en die werd ter plaatse behandeld aan zijn verwonding, aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Waarvan de man, de 34-jarige man uit Nijmegen, wordt verdacht, is ook niet bekend. Omdat er is geschoten door de politie, doet de Rijksrecherche onderzoek naar de inzet van het wapen. In Nederland schieten agenten niet vaak gericht op mensen. En afgelopen jaar gebeurde dat in totaal 15 keer. Nou, we gaan het nog wel eens te horen krijgen wat er is gebeurd. Dat moeten we wel zeker weten, hè? En ook nog dit nieuwtje heb ik erbij. In het hoge noorden van Groningen is vrijdagochtend vroeg een aardbeving geweest. En volgens de voorlopige metingen van het KNMI had die een magnitude van 2,8. En daarmee zou het de zwaarste beving sinds maart zijn. Toen was er een trilling met een kracht van 3,0 in de buurt van Assen. En deze beving gebeurde rond 5:50. Het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer in de buurt van Uithuizen in de gemeente Het Hoge Land. In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Nou, we zullen in de loop van de dag nog meer hierover te horen krijgen, hè? En dan gaan we verder met een andere song hier bij Ujala Radio. En straks heb ik ook nog meer nieuws voor u.

0: We love, love us deze. En het is een popsong dat je hier gehoord hebt bij Ojala Radio. En deze wil je ook wel horen. My bro Rakesh. Nou, nee. Mag veel water drinken erop, hè.
1: Honey, sing.
0: Oké, ook de groeten aan Amina. Blessing Friday. Ook voor Paris en Gerda Morley. Een fijne dag. En ook Alice, hartelijk dank.

ja, dat brengt ons naar 3:30 ook alweer. Even kijken wat ik nog meer voor je heb. Ik heb nog wat nieuwtjes voor je. Ik ga straks wat Surinaams nieuws van Suriname voor je brengen.

En dan zei ik het ook al dat ik nog wat nieuwtjes van Suriname voor je heb. Dit berichtje, ja, dat vraagt wel om enige aandacht. Een 49-jarige brandweermedewerker, Ryan S., is woensdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld op verdenking van verduistering en gekwalificeerde verduistering. Opvallend is dat de verdachte voor zijn aanhouding in een handgeschreven brief zelf melding maakte van het verduisteren van contante gelden. Tegen de man was dinsdag 18 augustus aangifte gedaan. Vernomen wordt dat hij ervan wordt verdacht tonnen SRD te hebben verduisterd en na afstemming met het Surinaams OM is besloten hem in verzekering te stellen. Uit de brief blijkt verder dat de schrijver zich bewust was van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. De zaak draait volgens verkregen informatie om een aanzienlijk geldbedrag. Eerder was er sprake van een bedrag van 100.000 SAD, maar inmiddels wordt Ryan S. ervan verdacht in totaal tonnen SAD te hebben verduisterd. Met zijn inverzekeringstelling zit de brandweermedewerker nu vast, terwijl het onderzoek naar de financiële kwestie wordt voortgezet. Tja, dat je dat soort dingen dan ook doet en dan daarna nog gaat toegeven ook. Dan weet je wel wat je gedaan hebt en waarom. Ja, zal wel een geldige reden voor zijn geweest. Of wilde hij ook weer dure dingen aanschaffen, zoals vaker het geval is. Maar even kijken wat we nog meer hebben aan nieuwtjes. Ja. Ja, er is een gigantische aanrijding geweest op de Afobakkaweg. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Afobakkaweg. Dat is gisteravond gebeurd in Suriname. En het verkeersongeval, dat was zo rond 9:30, iets voor 9:30 is dat gebeurd in de omgeving van Paranam. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze toedracht van de aanrijding zijn vooralsnog geen bijzonderheden bekendgemaakt. En dat gebeurt toch wel aan de lopende band, want ook aan de Martin Luther Kingweg is er een aanrijding geweest. En ook gisteravond is dat gebeurd. Bij een zware aanrijding, dat was zo rond 9 uur gebeurd, op de Martin Luther Kingweg, tussen een personenauto en een pick-up, is één persoon om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond. De gewonde slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH. En de oorzaak van de aanrijding ter hoogte van het Blauw Meer is nog onduidelijk. Nou, waarschijnlijk zullen we dan tegen de komende dagen nog wel het een en ander over te horen krijgen.

Wow, nice song. Welcome to the jungle. En ik zeg welcome. This is Ojala Radio. In Meerzorg, komen wij in, wordt vandaag tot en met zondag 23 augustus de Pets Kermis en Braderie gehouden. Ik maak er geen reclame voor, hoor, want ik zit hier in Nederland en dat is dus in Suriname. En voor organisator Jairaj Gayadin betekent het evenement een terugkeer naar de kermisorganisatie nadat hij dit de afgelopen 7 jaar niet heeft gedaan. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Suriname in 2020 had Gayadin geen kermis meer georganiseerd. Met de Petskermis en Braderie pakt hij de draad weer op. En het evenement wordt gehouden op het terrein naast het Go-To-Pompstation in Meerzorg. En de locatie ligt op ongeveer 200 meter van de Weidebosbrug. Volgens Gayadin is de kermis bedoeld als een gezellig evenement voor het hele gezin. Ja, en dat is altijd leuk, toch? Het is altijd leuk om naar kermis te gaan. Met de kinderen kunnen ze lekker in die attracties gaan, hè. Ja, bij sommige attracties zie je mij liever niet gaan, hoor. Dan denk ik van, ik heb mijn leven lief. Een keer in de achtbaan terechtgekomen, baap. Praat me daar niet van. Ik zeg, dat is 1 keer, maar nooit meer. Ja. Anyway, even kijken. Er is genoeg nieuws. Je kunt het ook allemaal zelf lezen. Ik vind het voor nu wel genoeg. Laten we het maar lekker op de mooie songs houden.

Kijk, zo krijg je al die prachtige songs hier te horen bij Ojala Radio. 9:11 inmiddels geworden. Ik zit eraan tot 9:00. En na de commercial break van 9:00 neemt over Subhasti. En hij zal u tot 12:00 bezighouden. Zeker gaat u op

Gebertje was dat ook weer hier bij Ojala Radio. Ik wens u allen een hele fijne dag toe. Ik zal u zometeen dus moeten groeten. Maar ja, zondag ben ik er gewoon weer hoor. Om 9:00 's ochtends met de pareltjes.

Ook weer zo'n prachtige song hier bij Ojala Radio. Maar het is alweer bijna 4,5 minuut voor 9. Tijd voor mij om uw gedachten te zeggen. Een hele fijne dag verder toe te wensen. Blijf vooral afgestemd op Ojala Radio. Het is vrijdag, dus wil ik iedereen ook tegen iedereen zeggen. Juma Mubarak. Signing off for Ojala Radio, RJ Shubdinek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz Gate Gungunate, Armuskurate Rehla. Graag tot zondag aanstaande om 9 uur met de pareltjes. Tot dan.

get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brassafest. The Bad met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik Dezen, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Sorry Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karier, to Kedeke Kwari, to Kesuni Kepari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience, wedding and events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmio Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: onbetaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land, met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme bra.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio 4.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
2: Yes, yes, yes, brasa fest. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste.

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op één accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, raton din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar? Toch hambi, Hartjes. Raad o din, aap hamse baat kan sakte hai.

aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazzafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Toen Jan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm warme brazza. Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

Yes, yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En gurum gurum warme brassa namens Brassefest. Brassefest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brassefest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brassefest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brassefest.nl. Get it now on brassefest.nl. Brassefest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moon sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujan het Ujala Radio. Feel the energy. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brassa.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren door een spoedreparatie een kwartier vertraging. A50 Zwolle Arnhem een kwartier vertraging bij afrit Schaarsbergen. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom door een ongeluk bij knooppunt Markiezaad 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzafest. Get ready to Tejanhoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket Gridlina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajarhoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, brasa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Yo Jala Radio, Ujala Radio, feel the rhythm. Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Goeroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. 2 zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: Ja, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer, doe je aan het toch. Dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa.
11: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 4 kilometer file tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging is een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht 11 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meren. Een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit-Schaarsbergen 18 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You Are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen onder meer betere baangaranties. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Door een spoedreparatie een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen in 18 kilometer file. En op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Yeah, yeah, मौसी तो क्या आवे के परी yes yes ब्रा सफेस तैयार हो गया that is बैना सफेस ब्रा सफेस get ready for the hottest Hindustani event of the year ब्रा सफेस in the summer edition Gia Event Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus twee dagen non-stop entertainment culture food music dance and show 10,000 party peeps 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar Brazzafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. The Bad met Kieran Kadar, Misanj, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukis, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajanam met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zijn, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhi, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karie, to Kedeghi Kwari, to Kesuni Kwari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Hamar Ujala Radio. Ujala.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
3: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe... Jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem is druk tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Meer dan een half uur vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. De spitsstrook bij Alfred Schaarsberg is nog steeds dicht. 16 kilometer file vanaf Apeldoorn, dus meer dan een half uur extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Datai is ook aanwezig op Brasa. Aye, our dikke, the performance of Rani Datai op Brasa Fest.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Vesme. Toki oude keperie, toki dikke keperie, toki soenie keperie. En natuurlijk hebben wij Sonia.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kazaat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kazaat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Yes, yes, yes, Brasa Fest. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brasa Fest. De heetste muziekformaties en

0: Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schavenzande en Oldgensplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show.
0: Ja, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme braza. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूड योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Afrit Loenen. De spitsstrook is dicht. De A58 Breda richting Tilburg, 8 kilometer file tussen knooppunt Galder en Bavel, een kwartier vertraging. En een kwartier extra op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elde en Presikhaven, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. Na

Een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

0: yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa. Namens Brasserfest. Brasserfest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties. En artiesten uit te zien op één event Brasserfest. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Get it now on brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn. Een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied de grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Bijna 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende weg. De A2 om te beginnen naar Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 5 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven kwartier oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer file met zoals gezegd een kwartier vertraging. A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Heerde is een ongeluk gebeurd zojuist. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging inmiddels een half uur. En veel oponthoud op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor knooppunt Velpenbroek bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied ter grootte van Frankrijk. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala Lahri Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, from India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: bijna zover. Yes, yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tejarhoja for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition, GI Events in Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Doe ticket grillina via brazzafest.nl. Dan ben je goedkoop uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en shop. Tutajarhoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brazzafestival. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania, Londwa Kinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Ja, dan ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, warme, gurm, gurm, brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
9: Radio. Ujala Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

you are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de weg, bijna 350 kilometer file in totaal. De opvallendste files staan op de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd, die is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. De A10 tussen Watergraafsmeer en Landsmeer, dat is de ring noord van Amsterdam. Hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Wageningen en Knoopend Waterberg, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En veel oponthoud op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Gedite Hasse-Bolewe uit de film L'Enfantchical uit het jaar 2009. Ja, Deepika Padukone samen met Saif Ali Khan in de hoofdrol. Ja, Deepika kreeg de hoofdrol aangeboden tijdens haar modellendagen. Voordat ze met Om Shanti Om in 2007 begon. Maar ja, op dat moment, ja, ze was nog niet zeker van een acteercarrière. En Imtiaz Ali die beloofde haar dat als ze ooit voor een acteercarrière zou kiezen, dat hij deze rol voor haar klaar zou hebben. Ja, vervolgens duurde het niet zo lang en sloot Deepika zich aan bij het acteren. En Imtiaz Ali tekende Deepika vervolgens voor de film Love Arch Girl. Ja, het was in het jaar 2009. Inmiddels is Deepika niet meer weg te denken uit Bollywood. Ja, want ook in de film Fighter uit het jaar 2024 is ze nog steeds schitterend mooi. En heerlijk om te zien in de film Fighter. Zo ook in deze Ghana, in deze clip, Ishke Jaisa Kuch.

होने लगा है जो इश्क या है वो या इश्क जैसा कुछ. Geweldige gana, heerlijke feel good gana. De stem van Shilpa Rao on the vocals samen met Melody uit de film A Fighter. Ja, soms is muziek het mooiste medicijn voor je hart en voor je ziel. Maakt niet uit in welke taal, zolang je de ritme maar voelt. Ja, ook deze Ghana kan naam heet Kalasi.

en heerlijke indie pop Ghana uit de Coke Studio van Bharat. Ghana kanam he Khalasi. Ja, de mooiste muziek en de mooiste Ghana hier bij Ujala Radio. De muziek begint daar waar de woorden stoppen. Ujala Radio, hey Sunwalo, en ik ben Amit Jeram. En ik zou zeggen, geniet op alle dagen van je leven die God je vandaag heeft gegeven. Geniet van de mooiste Ghana intussen hier en alleen hier bij Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: is Ujala Life. Ujala Life. You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Stadshart, Amstelveen Stadshart beter gezegd, staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knap het Waterberg, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voor Schaarsberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterlijst ook dicht, vertraging ruim een half uur. En wat nog opvalt is de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Otterlo 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Pagel Premi, een gekke oprechte geliefde, wiens hart is gebroken en door niemand echt wordt begrepen. Ja, mij hoe ik Pagel Premi. Ja, een heerlijke Ghana. Je hoorde deze heerlijke local hier bij Ujala Radio. Mij hoe Amit Jeram en waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van elk moment van de dag. Ja, zet je volume gewoon lekker hard, want we maken er samen een heerlijk moment van. De heerlijkste hits, de beste Ghana, de heerlijkste locals, maar tussendoor ook de heerlijke Bollywood hits.

Ja, een heerlijke vibe met deze Ghana die ook vibe heet. De stem van Guru Randhawa samen met French Montana. Ja, een combinatie van, ja, wat is het, traditionele Punjabi beats met een moderne hip-hop en rap combinatie. Van de Amerikaanse rapper French Montana. Ja, wereldwijd bekend. En zo ook Guru Randhawa die de wereld, ja, letterlijk verovert. Ja, dit is de stem van Aziz Kaur hier op mijn playlist. Organica naam heet Mehram.

Ja, een prachtige, mooie, emotionele diepgang. Ja, je voelt de elementen van berouw en van vergeving. En het is zo mooi gezongen door de stem van Aziz Karm. Ja, een prachtig mooie Gana Organic Naam Him Mehram. Een heerlijke fusion van klassieke en elektronische stijlen. Ja, je voelt de klassieke beats van Bollywood samen met een beetje de moderne vibe die je deze dagen hoort hier zo op Ujala Radio. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort het altijd hier op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, maakt niet uit op welk moment van de dag. We hebben altijd de heerlijkste Ghana die perfect in het plaatje past.

Ja, Terry Neino ne Chori Kia. Ja, prachtige, mooie, lovely Ghana on Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio Orwobi Amit Jaram Kezat. Ja, het is tijd voor de stem van Alisa Joseph samen met Rick Ram on the vocals. Ja, in een heerlijke cover Ghana Agar Hotum. Ja, Ghana kanam he Agar Hotum. Ja, een heerlijke cover Ghana. Met een heerlijke Caribbean twist.

Agar Hotum to me goed ko bhuladu. Ja, prachtige mooie cover. Ghana komt uit de film Mr. en Mrs. Mahi. Maar dit is gecoverd door Rick Raam samen met Alisa Joseph on the vocals. En zo klinkt hij weer heerlijk local. Ja, met zo'n heerlijke Caribische twist er doorheen. Ja, we stoppen nog eventjes bij Guru Randhawa. En dan gaan we er even tussenuit voor een reclamebreak.

0: Onvoorspelbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
2: Let's go!
1: Ja, ja, Mausi. Toeke aweke peri. Yes, yes, braza fest. Te jaar. Het is bijna zover. Braza fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Braza fest in the summer edition. GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Braza Fest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Braza Fest. The Bad met Kieran Kadar, Misan, Bichung, Steven Kadar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fasil, Express met Mukis, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Waik de Zijn, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. To Aye, to Ghanit Karie, to Kedeghe Kwari, to Kesuni Kwari, ja, beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brasa namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Braza Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brazafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe Jaldi jaldi bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, dikke, garm, garm, warme brassa.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is weer een drukke vrijdagmiddag op de weg. Bijna 250 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Knoop de Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem voor Knoop het Waterberg een kwartier oponthoud met 7 kilometer file. Dan valt op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Schaarsbergen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kieren Kedar en Mies Ansch.

Our Sunwallo, Brasa Vesper, Rega Oemer en Scott met Oemer waar ik te zijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nolo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Chalien, kewaas, we gaan maar even sunaten.

Dagje van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Oejalaanse Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Jia Event Center.

Koop je super early bird stickers via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arie he, Aapke was de hemmen van Sensation.

Razaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Praapkiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Surya.

door elkaar dan een kilometer. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29, 30 augustus. Ladies, send you now.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Yes, yes, yes, Brasa Fest. Tayyar ho ja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year, Brasa Fest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brasa Fest. De heetste muziekformaties

Koop je tickets nou via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzen-coördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: gentlemen, may I have your attention, please? The show.
1: Ja. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm, warme brasa. Jana Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jana Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter op lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsberg een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, Tujana je toch? Mijn favoriete radiostation.
3: Jullie zijn hallo, jullie zijn agla, nog maar een keer terug. Ujala Radio per Sunye, je nummer.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Jesse Klaver steunt het advies om progressief Nederland bij de sociaal-democratische familie in de EU te laten aansluiten. Dit vergroot de invloed. De ebola-uitbraak in Congo telt meer dan 5000 besmettingen en 2300 doden. Meer behandelcentra en artsen zijn dringend nodig. FIFA straft Argentijnse spelers Paredes en Molina voor wangedrag op WEK. Ook Almada, Ayala en Gavi kregen straffen opgelegd. Jannik Sinner, nummer 1 van de wereld, meldt zich af voor US Open door knieblessure. Alcaraz speelt wel mee. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: out Odin. Subha al sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
3: Ja. Yes, yes, yes. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasserfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasserfest.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa namens Brasserfest. Brasserfest Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Toete jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brasavesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasavest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasavest.nl. Get it now on brasavest.nl. Brasavest. Powered by utix.nl en Ojala Radio. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
4: Lekker.
3: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
5: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassenfest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, garm, warme brassa. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een drietal korte files om te beginnen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Daar 10 minuten oponthoud bij de grens. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is nog altijd de spitsstrook dicht. Vertraging 5 minuten. En de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk op Brazzaves Express gezet daar he. Mokasing, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokasing, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mokes.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Oejalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

0: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica, Kieren Kedar en Mies Ansh.
1: Hazir Mehfil, mij hoor Kieren Kedar.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Unuolo, Rega, Jizuki, Roshana Balgobin. Jullie een keer waarschijnlijk, we gaan maar even zo naar de heer.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland. You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Netraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dinper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

Sunwalo, Sunwalo, Dear Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in het programma. Wahi Shucks, die is kanaam heen. Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

0: Bijna zover. Yes, yes, yes. Brazzavest. Get ready. Tout te jaar, hoja. Voor de hottest hinderstaande event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Events in Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Het aftellen is begonnen. Toet ticket Grielina via brazzavest.nl. Dan ben je goedkoper uit. Ja. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance en shop. Tout een jaar, hoja. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brazza Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya, Londwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Get your tickets now via brazzavest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Ja, daar ben je goedkoper uit. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme, gurm, gurm brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtesten uitwezen dat 2 producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha! dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk hebben wij ook op Brazzafest Anupa van Diamonds 2000. Our Anupa, ik was mee. Zera Suni, je nog maar. Op Brazzafest is Anupa ook aanwezig. Toe je

Koop je super early bird stickers via brasafest.nl. Wacht bij Aap Geriedelina. Arihe Aapke Waste, Hemmend van Sensation.

door Ricardo en Nicky Liberté. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29, 30 augustus Lady Sanjana. Ha!

En natuurlijk op Brazzaves Express gezet daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh Kawas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, GIA Event Center mee met Mukesh.

Nederland kent Sabi George's muziekformatie, de heetste muziekformaties en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation Care, Prashant.

Molly toch? Ik zie Jabberjust muziekformatie hier. Hey guys, ik exclusief met Randhir. Kijk, waar is mee? Jullie zoenten hier.

Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus. Rani Dattai is ook aanwezig op Brasa. Aye, our dikke, the performance of Rani Dattai op Brasa Fest.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Vesme. Toekje oude keperie, toekje dikke keperie, toekje soenie keperie. En natuurlijk hebben wij Sonier.

Brass FS Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassfs.nl.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brassafest in the Summer Edition. GIA Event Center Den Haagweg. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and show. 10,000 party peeps. 2 days and 2 areas. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brassafest. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event, Brassafest. The Bad met Kieran Kedar, Misanj, Bichung, Steven Kedar, Diamonds met Abid, Hans en Rupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj, Umer en Squad met Umer, Waik de Zen, Huyana en featuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Vex, Satvika, Sensation met Vires, Sari Gamma Records Crew, Roshana, Rani Avisha, Sonia, Fardin en Vinay. Tu aye, tu ganit kariye, tu ke dekhe kari, tu ke suni kari. Ja, beste DJs en dansgroepen. Get your tickets now via brassafest.nl. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een warme, gurm brassa namens Brassafest. Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए. उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड. तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Franse autoriteiten hebben zo'n 300.000 condooms teruggeroepen nadat laboratoriumtests uitwezen dat 2 producten mogelijk kunnen scheuren of gaatjes vertonen. Mensen die de condooms hebben gebruikt krijgen het advies zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen en bij het uitblijven van de menstruatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedendocht vrijdag definitief gestaakt vanwege aanhoudende buikgriep en koorts. Hij wilde 270 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassafest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, warme brassa.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de Westerschelde-tunnel in de N62 van Borselen naar de Belgische grens staat een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Arsenevalo, Brasa Vesper, Rega Umer en Scott met Umer Wijk Dozijn, Rihanna en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Unuolo, Rega, Jizuki, Roshana Balgobin. Chalien, kevaas, we gaan maar even sonaten hebben.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Abrahekab hier op Ujala's Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Oostenrijk geeft 240 miljoen euro steun aan boeren door droogte. Schade in landbouwsector bedraagt meer dan 1 miljard euro. Frankrijk roept 300.000 condooms terug wegens risico op scheuren en gaatjes. Maarten van der Weijden stopte vrijdag met zijn 22 stedentocht door buikgriep. Hij zwom voor het Prinses Maxima Centrum. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een Israëlische veiligheidsfunctionaris in Sa'ir. Een 70-jarige man raakte gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Oezara Radio. Mail vandaag nog naar info@oezara.nl. Yes, yes, yes, Brazzavest. Tejaar Hoja, het is bijna zover. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. 10.000 party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall. Full-on entertainment. Doorgaat in Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzavest.

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujjain.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार हॉनेट यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net।
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Bas tu chahiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke garm warme brasa.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Natraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Brazzafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Praapkiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi Sujal Umrao ke saath met Surya.

En wat dacht je van Sanjay Jodha en natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Hier is Brahekab hier op Ujala's Brazzafest 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

door Kaart en Nikkie Liberté. Koop je kaarten via brazafest.nl. En natuurlijk hebben wij op Brazafest 29-30 augustus Lady Sanjana.

En natuurlijk op Brazzaville Express daar hè. Mokka Singh, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokka Singh, Kewaas Mesunie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mukesh.

Nederland kent sabi Georges muziekformatie, de heetste muziekformaties en artiesten zullen aanwezig zijn op Brasa Fest. Jessica, Sensation Care, Prashant.

Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dimper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ja, yes, yes, yes, het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brassefers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefers.nl. Aan de deur betaal je meer, dus bestel ze direct online. Don't miss this. Be there. En gurm, gurm, warme brassa namens Brassefers. Brassefers Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Tout de jaar hoja. De beste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event Brasa Vesper. Beste DJ's en dansgroepen. Koop je tickets via brasafest.nl. Uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Get it now on brasafest.nl. Brasa Vest. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan. Brassefest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brassefest.nl. Aan de deur betaal je meer. Dus doe, jaldi, bestel je tickets direct online. Don't miss this. Be there. En alvast een dikke, gurm, warme brassa.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van sociale radio.

वो झरोके से

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio, headlines. Oostenrijk geeft 240 miljoen euro steun aan boeren door droogte. Schade in landbouwsector bedraagt meer dan 1 miljard euro. Turkije vraagt Interpol om arrestatiebevel tegen Netanyahu. En Moscovici wegens aanval op hulpvloot naar Gaza. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde verdrietig op aanslag in Fagersta. 1 dode, 3 gewonden na aanval met zwaard. Verdachte aangehouden. Surinaamse politie arresteerde 3 verdachten rond vermissing Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. 4e verdachte voortvluchtig. En tot zover de headlines.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oejana Radio gaat helemaal los.
1: Los.
0: You are.
1: You are.
0: You are.
2: Oejana Radio Headlines. Oostenrijk geeft 240 miljoen euro steun aan boeren door droogte. Schade in landbouwsector bedraagt meer dan 1 miljard euro. Turkije vraagt Interpol om arrestatiebevel tegen Netanyahu. En Moscovici wegens aanval op hulpvloot naar Gaza. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde verdrietig op aanslag in Fagersta. 1 dode, 3 gewonden na aanval met zwaard. Verdachte aangehouden. Surinaamse politie arresteerde 3 verdachten rond vermissing Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. 4e verdachte voortvluchtig. En tot zover de headlines op Oejala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio is leuk, zet hem aan.

सोनिया पत्ती 420

0: is Ujala Live. Toe, Janne hij toch?
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio, headlines. Boris Dilies start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Met 60 uur les van Seran. Russische drones vielen winkelcentrum in Krivi Rih aan. Met minstens 15 doden en meer dan 130 gewonden, waaronder kinderen. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde verdrietig op de aanslag met zwaard bij school in Fagersta. 1 dode, 3 gewonden. Surinaamse politie arresteert 3 verdachten rond vermissing Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. 4e verdachte voortvluchtig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: This is Ujala Radio.
1: You are.
2: Ujala Radio, headlines. Boris Dilies start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Met 60 uur les van Seran. Russische drones vielen winkelcentrum in Krivi Rih aan. Met minstens 15 doden en meer dan 130 gewonden, waaronder kinderen. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde verdrietig op de aanslag met zwaard bij school in Fagersta. 1 dode, 3 gewonden. Surinaamse politie arresteert 3 verdachten rond vermissing Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. 4e verdachte voortvluchtig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen,